0: diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OWAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
5: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
4: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
6: We kwamen er gewoon niet doorheen. We staan bij basis tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
4: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Rolf Simons.

0: komt uit de film Armageddon. Je hoorde Aerosmith en de dochter van Steven Tyler, Liv Tyler, die speelde ook mee naast Ben Affleck. En onder andere ook Bruce Willis en Steve Buscemi. I don't want to miss a thing. We begonnen met Jennifer Rush.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En het heet The Power of Love. Goedemorgen en van harte welkom in de laatste van deze week. Het is vrijdag 11 september. 25 jaar geleden vlogen er vliegtuigen in de Twin Towers, op het Pentagon. En in Pennsylvania stortte ook een vliegtuig neer. Al-Qaeda van Osama bin Laden voerde op 11 september een grote aanval uit op Amerika. En ja, nu 25 jaar later is dat nog steeds gewoon een heel belangrijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. De hele week gaat het er al over. En ook in de kranten en in de media komt er van alles voorbij. En ook wij staan erbij stil vandaag. Goedemorgen, wat gaan we allemaal doen? Nou, tot 9 uur neem ik je mee met natuurlijk de open deurplaat, de simpeltjes. En we nemen afscheid van mooi nieuw werk van Natalie Imbruglia. Natuurlijk hebben we ook het weer, de horizonagenda gelezen door Hans van Groessen. Dus ja, we hebben een bordevol programma. Dus En dan heb ik het nog niet eens gehad over de hits die je kent. Nee, ik zie hier staan The Police, John Legend. Zomaar even wat mensen die voorbij komen. Ook Michael Jackson komt voorbij. Davina Michel. Zomaar even een greep uit wat er allemaal voorbij komt. Ja, ik ben echt niet aan het overdrijven. Het ziet er goed uit. En wat hebben we nog meer voor je? De verjaardagen, weet je wat? We gaan gewoon de verjaardagen doen. Ik ben een beetje klaar met praten. Wie zijn er allemaal jarig vandaag? Wat dacht je van E.G. Daly? Ze had ooit één hit en die heette If You Want My Love, Say It, Say It. Richard Ashcroft van The Verve. Ingrid Emiliano Alberini, een Italiaanse zangeres die wij kennen als Ingrid. 2A42 was haar grootste hit. Angel Eye, oftewel Angela Brouwers, de rechterhand van René Schumann. En volgens mij gaan ze ook samen door het leven en treden ook samen op. En ook de Noorse DJ Kirre Gorveldal is jarig, maar wij kennen hem allemaal als Kygo. En weet je wie er ook jarig is vandaag? Ja, Moby. Oftewel Richard Melville Hall. We hebben een prachtig liedje van hem. Het heet Natural Blues featuring Gregory Porter en Ames T. Carr.

0: Sending out an SOS, message in a bottle. Heb je ooit flessenpost gevonden? Ik vind het altijd wel boeiend wat erin staat. Het is mij nog nooit overkomen, dus ja, wat dat betreft moet ik het nog meemaken. Straks het nieuws van bij ons, ook een mooi liedje van John Legend staat voor je klaar. En nu Stella Lefty en Boston.
1: Het nieuws uit de regio.

0: Habits.
1: Ja, we kennen het natuurlijk van, even kijken, wie maakte het woord? Jennifer Burton inderdaad. En dit was de versie van Full Flava.
2: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
1: Ja, soms ben ik het ook even kwijt hoor. Maar dat komt dan misschien omdat ik nu 61 ben. Maar ik wil er niet alles op gooien, dus dat doe ik ook niet. Hey, goedemorgen, het nieuws van bij ons met een bericht over jeugdzorg. Alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant stemden gisteren in met zorg in onderwijstijd. Een nieuwe regionale samenwerking waarbij specialistische jeugdhulp voortaan structureel op school beschikbaar is. Twee jeugdregio's, 5 samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs en 36 scholen voor gespecialiseerd onderwijs bundelen daarvoor de krachten. Waar voorheen eerst een individuele verwijzing nodig was, komen jeugdhulpprofessionals nu op vaste momenten naar school om daar samen te werken met leerkrachten en ondersteuners. Het idee is dat signalen zo eerder worden opgepakt en passende hulp sneller wordt ingezet. De aanpak werd afgelopen jaren al getest in proeftuinen op een aantal scholen en gaat vanaf schooljaar 2027-2028 gelden bij alle 36 scholen voor gespecialiseerd

0: gespecialiseerd onderwijs in de regio. Dan een cultureel bericht uit Dorpplein. Dit weekend opent het Kantinetheater de deuren voor een nieuw seizoen. Het gebouw heeft een bijzondere geschiedenis. Het werd eind 19e eeuw gebouwd door de Belgische gebroeders Dorg, die er een zinkfabriek en een compleet dorp voor hun werknemers bijstichten. Wat begon als ontspanningsruimte voor fabrieksarbeiders groeide later uit tot het theater en de bioscoop die het vandaag de dag nog steeds is. En tot slot een sportief bericht voor fietsliefhebbers. Bergijk en Reusel de Mierde maken dit jaar allebei kans op de titel meest fietsvriendelijke gemeente van Brabant. Beide campergemeenten zijn genomineerd voor de Brabantse fietswerkgever en fietsgemeente van het jaar. En dit komt mede dankzij hun betrokkenheid bij de F67, de camperroute. De doorfietsroute die de camper moet verbinden met Veldhoven en Eindhoven. Ook Meijerijstad, Helmond en Bestdingen mee naar de titel. Naast gemeenten strijden ook werkgevers om een prijs. Chipmachinefabrikant ASML en DAF Trucks zijn genomineerd voor de Brabantse fietswerkgever van het jaar. De winnaars worden bekendgemaakt op maandag 21 september tijdens de Brainport Bike Summit in het Philipsstadion in Eindhoven. En tot zover het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of op onze streekomroepwebsite 1campen.nl en natuurlijk in de Horizon-app voor iOS en Android. Goedemorgen.
1: Simpel Simons.

Ja, Lost Frequencies en Live It All uit de hitparades van vandaag. Je hoort ook nog Michael Jackson en Billie Jean. En vandaag wordt het aangenaam met maximaal 19 graden... met een kleine kans op regen. Het wordt rustig herfstachtig weer. Morgen zaterdag wordt het wat warmer met maximaal rond de 22 graden en weinig regen. En zondag dan trekt de regen op met kans op buien. Dus zaterdag is de mooiste dag van het weekend. En nu de Jazzpolitie.

Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannunen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
6: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
5: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
7: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
5: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat file tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
0: Rolf Simons.

0: Holding Back the Years. Uit 1985, uit dat eerste album van Simply Red. En daarvoor Somber and Homewrecker.
1: Vandaag in het verleden.
0: Goedemorgen en welkom terug in de ochtend van Horizon. Simpel Simons, we nemen je mee naar 9 uur met straks de open deurplaat en de Simpel Shazam. Maar nu eerst, ja, we gaan het erover hebben, want het is een bijzondere en zware dag. Precies 25 jaar geleden veranderde de wereld voorgoed. Vandaag herdenken we de aanslagen van 11 september. Op die dag in 2001 werden er in Amerika verschillende vliegtuigen gekaapt. Twee ervan vlogen kort na elkaar in de Twin Towers van het World Trade Center in New York. Een derde vliegtuig stortte neer op het Pentagon in Washington. En een vierde toestel crashte bij Pittsburgh nadat passagiers zich tegen de kapers hadden verzet. Bijna 3000 mensen kwamen om het leven die dag en de schade was enorm. Het vliegverkeer in en naar Amerika lag dagenlang stil en de hele wereld keek geschokt toe. Het terreurnetwerk Al-Qaeda onder leiding van Osama Bin Laden werd verantwoordelijk gehouden voor de aanslagen. Vandaag op deze 25e herdenkingsdag staat Amerika extra stil bij dit moment. Het heet daar Patriot Day. Om 8:46 lokale tijd, precies het moment waarop het eerste vliegtuig insloeg, wordt overal in de wereld een moment van stilte gehouden. Meer dan 100 miljoen Amerikanen zijn inmiddels geboren na de aanslagen of waren toen te jong om het zich te herinneren. Voor hen is deze 25e herdenking extra belangrijk, zodat het verhaal wordt doorverteld. Vandaag denken we aan alle slachtoffers en hun families. En die zullen we nooit vergeten. En het is vandaag ook Dag van de Scheiding. Een dag speciaal voor iedereen die te maken heeft of krijgt met een echtscheiding. Deze dag valt altijd op de tweede vrijdag van september en bestaat sinds 2010. Het initiatief komt van de VEFAS, de Nederlandse Vereniging van Familie- en Erfrechtadvocaten en Scheidingmediators. Waarom juist in september? Omdat 15 september 1796 in Nederland de allereerste echtscheiding werd uitgesproken. Een mooie aanleiding om precies rond deze datum aandacht te vragen voor het onderwerp. Uit cijfers blijkt dat ongeveer 1 op de 3 huwelijken op den duur eindigt in een scheiding. Toch weten veel mensen niet goed waar ze moeten beginnen als het zover komt. Vragen over alimentatie, over de kinderen, over het huis, over de boedelverdeling. Wat gebeurt er op deze dag? Advocaten en mediators die zijn aangesloten bij VEFAS geven landelijk gratis informatie. Je kunt bij hen terecht met al je vragen over scheiden zonder meteen verplichtingen aan te gaan. Het uiteindelijke doel is simpel, mensen helpen om zorgvuldig en respectvol uit elkaar te gaan. Want een scheiding is al moeilijk genoeg, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Dus, heb je vragen over scheiden, dan is dit een goed moment om ze te stellen. Zometeen de Horizon Agenda, ook een mooi liedje van Garland Jeffries en nu Britney Spears en Sometimes.
2: De Radio Horizon

0: Vanavond wordt de foyer van het Polonaise weer omgetoverd tot een muziekcafé voor het optreden van De Binnenband. Een zevenkoppige coverband uit de regio Hezen die garant staat voor een avond vol live muziek. Met een repertoire van Americana, Bluegrass, Blue and Country, sfeervolle Amerikaanse rock en klassiekers van de Rolling Stones en Ray Charles tot Mumford & Sons en Douwe Bob. Vanavond in het perron De Binnenband. Het optreden begint om 8:30 en de toegang is gratis. Onder het motto World Cleanup Day ruimen mensen over de hele wereld zwerfafval op. Ook de gemeente Kranendonk doet hierin mee. Help jij mee om de straten en buurten schoon te maken? Iedereen is welkom. Je kan alleen meedoen of samen met anderen. Bijvoorbeeld met je gezin, vrienden, klas, sportteam, vereniging of bedrijf. De gemeente zorgt voor afvalzakken en afvalhouders, grijpers, veiligheidshesjes en handschoenen en het ophalen van de volle afvalzakken. Zo kan je veilig en gemakkelijk aan de slag. Aanmelden kan online en meer info kan je krijgen door een mailtje te sturen naar teamschoon@debris.eu. World Cleanup Day in het weekend van 19 en 20 september. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkel en Schaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers praktische informatie over zelfstandig reizen met openbaar vervoer en zo wordt uitgelegd hoe de OV-chipkaart en OVP werken, hoe je met bus of trein reist en wat de mogelijkheden zijn voor betalen, tarieven en kortingen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe ANWB-automaatje werkt. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. Daarmee kan je zelf ervaren hoe het is om met een buurtbus of gewone bus te reizen. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. En zo'n informatiebijeenkomst is er onder andere op maandag 14 september van 10 tot 12 in Dorpshuis Den Teut en Borkel en Schaft. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht. En het kan via de website van Bibliotheek De Kempen. En tot zover weer deze vrijdagse editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Info.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.

0: Lenny Kravitz en Again hier bij Radio Horizon. Het liedje kwam uit 2000.
1: Rolf Simons.
0: Een paar minuten voor 8:30. Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons met 3 berichten uit onze regio. We beginnen met een sportief bericht voor fietsliefhebbers. Bergijk en Reusel de Mierde maken dit jaar allebei kans op de titel meest fietsvriendelijke gemeente van Brabant. Beide campergemeenten zijn genomineerd voor de Brabantse fietswerkgever en fietsgemeente van het jaar. Vooral dankzij hun betrokkenheid bij de F67 de Camperroute. De doorfietsroute die de camper moet verbinden met Veldhoven en Eindhoven. Ook Meijerijstad, Helmond en Best dingen mee naar de titel. Naast gemeentes strijden ook werkgevers om een prijs. Chipmachinefabrikant ASML en DAF Truck zijn genomineerd voor de Brabantse fietswerkgever van het jaar. De winnaars worden bekendgemaakt op maandag 21 september... tijdens de Brainport Bike Summit in het Philipsstadion in Eindhoven. Dan een cultureel bericht uit Dorpplein. Dit weekend opent het Kantinetheater de deuren voor een nieuw seizoen. Het gebouw heeft een bijzondere geschiedenis. Het werd eind 19e eeuw gebouwd door de Belgische gebroeders Dor, die er een zinkfabriek en een compleet dorp voor hun werknemers bij stichten. Het begon als ontspanningsruimte voor de fabrieksarbeiders, groeide later uit tot het theater en de bioscoop die het vandaag de dag nog steeds is. En we eindigen met een bericht over jeugdzorg. Alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant stemden gisteren in met zorg in onderwijstijd. Een nieuwe regionale samenwerking waarbij specialistische jeugdhulp voortaan structureel op school beschikbaar is. 2 jeugdregio's, 5 samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs en 36 scholen voor gespecialiseerd onderwijs bundelen daarvoor de krachten. Waar voorheen eerst een individuele verwijzing nodig was, komen jeugdhulpprofessionals nu op vaste momenten naar school om daar samen te werken met leerkrachten en ondersteuners. Het idee is dat signalen zo eerder worden opgepakt en passende hulp sneller wordt ingezet. De aanpak werd de afgelopen jaren al getest in proeftuinen op een aantal scholen en gaat vanaf schooljaar 2027-2028 gelden bij alle 36 scholen voor gespecialiseerd onderwijs in de regio. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: van die nieuwe bands in 2026. De Balza en Magnetic hoorde je uit de hitparades van vandaag. Zometeen de open deurplaat. We dalen af naar 1990. En nu gaan we naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Gorkum naar Breda staat file tussen Oosterhout en Breda-Noord 6 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en Vught 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Tussen Roermond en Susteren rijden geen treinen door herstelwerkzaamheden. Er rijden wel bussen. Waarschijnlijk duurt dit nog tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.
4: Radio Horizon.
5: De minder gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: is wel weer een keer herinneringen oproepen uit 1983. Hoorde je Raymond van het Groene Woud en Liefde voor Muziek.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 11 september 2026 en precies 36 jaar geleden bracht George Michael zijn album Listen Without Prejudice Volume 1 uit. Zijn tweede soloalbum. Op 15 september 1990 kwam het Nederlandse album Top 100 binnen. Het bereikte de tweede plaats. Op het album staan veel mooie nummers. Praying for Time, Freedom 90, They Won't Go When I Go, Something to Save, Cowboys and Angels, Waiting for Their Day, Mother's Pride, Heal the Pain, Soul Free en Waiting. En de titel Freedom 90 met dat uitroepteken en die 90 was expres gekozen om verwarring met zijn Wham-hit Freedom te voorkomen. Met het nummer wilde George Michael zich losmaken van het opgelegde imago dat zijn platenlabel Sony hem had gegeven. De videoclip is legendarisch, barstens vol supermodellen met onder andere Naomi Campbell en Cindy Crawford. En de clip werd veelvuldig gedraaid op MTV. Wat weinig mensen weten, George Michael komt zelf niet in beeld in de clip. Bewust, hij wilde weg van zijn imago als sekssymbool. In plaats daarvan lieten de supermodellen playbacken op zijn stem. De clip is geregisseerd door David Fincher, later beroemd geworden om zijn films als Seven en Fight Club. Een groot talent, al vroeg in zijn carrière zichtbaar. Vandaag draaien we Freedom 90 van George Michael als
1: de open deurplaat.

11 jaar voor 9-11 kwam dit liedje uit, dit album uit, Freedom 90. Het stond natuurlijk op dat mooie album van George Michael, wat heette Listen Without Prejudice Volume 1. En er zijn natuurlijk rondom 9-11 heel veel liedjes uitgebracht. En een van de meest tot de verbeelding sprekende is ongetwijfeld The Rising van Bruce Springsteen, die een compleet album wijdde in 2002 aan de aanslagen van Al-Qaeda op Amerika.

Grace Jones. En Pull Up to the Bumper, een van haar vele hits. En daarvoor The Rising van Bruce Springsteen. Een eerbetoon aan de slachtoffers en de gevolgen van 9-11. En zo zit deze week Simpel Simons erop. Ik wens je een mooie vrijdag, een goed weekend. En maandag dan zijn we er weer met een nieuwe week. En voor de allerlaatste keer, Beautiful Love. Uit het laatste album van Natalie Imbruglia. Je weet wel, die dame van Thorn.

0: www.rtvhorizon.com.
1: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World Maar Hezen heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamer specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gimbal Duk.
9: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
8: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
10: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
8: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Roermond en Susteren rijden geen treinen. Dat komt door herstelwerkzaamheden aan het spoor. Er rijden wel bussen. Waarschijnlijk duurt dit nog tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruys en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg. Het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en dat koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Tot zover dit blokje regio agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N279 van Helmond naar Den Bosch staat file tussen Beek en Donk en Keldonk 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Throwing It All Away. 6:50. Deze 9-11. Ja, 11 september 2026. Luisteraars, goedemorgen. Horizon aan het werk met Van Dommelen achter de knopjes. De opname van Genesis, Throwing It All Away. Ja, 25 jaar na de terroristische aanslagen op het World Trade Center in New York en het Pentagon worden de bijna 3000 dodelijke slachtoffers herdacht vandaag. U kunt het live zien via de NOS op tv vanaf vanmiddag om 14:00 in een speciale uitzending. En ja, weet je nog waar u was? Ja, ik weet het nog wel. Dus dat je denkt van ja, is het alweer 25 jaar geleden? Of is dat zo lang geleden? Of het lijkt wel gisteren eigenlijk.

0: 9-11. Opname van Cyndi Lauper. Time after time. En vanmiddag om 2 uur kun je rechtstreeks kijken op NOS Nederland 1, om het zo te zeggen. Naar de herdenking voor de 3000 slachtoffers voor de aanslag op de World Trade Center en het Pentagon. Vandaag dus 25 jaar geleden. En ook hebben we nog, even kijken, de Walter Crowley gedraaid met Have You Forgotten. Hier bij Horizon Network. Ja, het leven gaat ook door. Geldt ook voor ons.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Dit is Radio Horizon.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

It's so incredible. De jeugd heeft een liedje weer opnieuw ontdekt. Ja, hè? Leuk, hè? Van Ilse de Lange. Dankzij de media, hè? Tegenwoordig. Ja. So incredible. Keileuk. En wat voetballen betreft, ja, PSV. Ja. Eén gelijk tegen Donetsk had eigenlijk niet hoeven. Hadden gewoon moeten winnen. En dat was wat makkelijker geweest over 2 weken. Maar oké, het is helemaal zo. Eén gelijk het spel. En verder, wat kwam er meer te horen? Ja, Derk zet overal verstand van. Hè? Die weet alles over Budel. Dat is wel fijn dat die man dat weet. Jongen, Frank, wat gaat het toch doen aan die tafel daar, jongen? Ongelooflijk. Ah, hier is de king, Elvis.

ben wel het geneigd om mee te zingen met die prachtige platen. Multicolors, hebben we het al verteld? Jazeker. En daarvoor hadden we de King Elvis Presley en Maurice, her name, her lady flame. His lady flame. Gracias. En ja, voor de mensen die regelmatig op YouTube kijken, op het YouTube-kanaal van 1 Kempen RTV Horizon, kun je weer mooi kijken naar de prachtige opnames voor het gevoel van een bloemencorso Valkenswaard. Een hele mooie productie van Diana en Erik Jan. Ook in de trend van, zoals een paar weken geleden te zien was, van de Brabantse Dag in Hezen. Achter de schermen kijken bij de buurtschappen en de vriendengroepen. Het zijn leuke afleveringen. En ga er een keer lekker voor zitten. Het is de moeite waard. Nou, en het nadert ook trouwens het bloemencorso in Valkenswaard op zondagmiddag 20 september. De grote optocht, of optocht, meer de parade.

0: tweedehandsvondsten. Iedere deelnemer bepaalt zelf wat er wordt aangeboden. Alle adressen die meedoen zijn gemarkeerd met een ballon. Er is ook een plattegrond gemaakt en op sociale media is een lijst te vinden met deelnemende adressen. De garageverkoop in Budelschoot, zondag van 10 tot 5. Tijdens het Corso en Cultuurfestival krijgen artiesten en creatieve makers uit Valkenswaard de ruimte om hun werk te laten zien en bezoekers uit te nodigen stil te staan bij verschillende perspectieven. De expositie Kijkers draait om de vraag hoe mensen naar de wereld kijken en hoe ze dat vertalen naar kunst. De tentoonstelling is georganiseerd door de stichting Vaart en vindt plaats op zaterdag 19 september van 11 tot 5 uur. De bibliotheek van Valkenswaard is tijdens de expositie de hele dag geopend. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Nu de kermis in Budel klaar is, zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het dorpshart weer gestart. Dat betekent dat verschillende wegen in het gebied afgesloten zullen worden voor alle autoverkeer. Vanwege de kabelwerkzaamheden wordt begonnen met het openbreken van de wegen. Daardoor zal de bereikbaarheid van de woningen en opritten tijdens de werkzaamheden verschillen. Dat hangt af van de plek waar op dat moment wordt gewerkt. Bewoners wordt daarom gevraagd de voortgang van de werkzaamheden goed in de gaten te houden. Kabelwerkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren en zodra ze daarmee klaar zijn, wordt er direct verder gegaan met de herinrichting van het gebied. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de deken van Baarstraat ter hoogte van het Kapucijnerplein tot aan de kruising met de burgemeester van Houtstraat. Ook een deel van de Treurenbergstraat wordt hierin meegenomen. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Creedence Clearwater Revival van de LP uit 1968. I Put a Spell on You van Screamin' Jay Hawkins. Ik hoorde het voor de eerste keer in de mono. Heel vroeger met een klein pick-upje. Ja, en naderhand de stereo en dan ging er een wereld voor je open. Geweldige I Put a Spell on You, dus Creedence Clearwater Revival. En we bedanken Hans van Groesen wederom voor de agendaberichten hier bij Radio Horizon.

0: wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: Op kantoor, aan de band of op de bouw. Horizon at Work staat aan. Yeah.

Get on the good foot. Een beetje funky stuff gedraaid voor je. Deze Mr. James Brown, the Godfather of Soul. Yeah, yeah. En daarvoor hadden we de dames Vanity Six en Nasty Girl.

0: Gevestigd aan de Lamine-straat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Aken naar Geleen, tussen knooppunt Tenesse en Geleen 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Never Ending Story op 11 september van het jaar 2026. Vijf minuten over 11 uur, luisteraars, wederom van harte welkom. Horizon aan het werk met Van Dommelen achter de knopjes. Limal begonnen we mee en die groot hit Never Ending Story. That's right.

De ultieme grote hit van Jesse Green. Nice and Slow. En daarvoor hadden we 1967, Sandy Posey. En I'll Take It Back. Je blijft ook zo'n leuke plaat, die blijft een beetje hangen. Als, nou ja, de plaat blijft niet hangen, maar in ieder geval op het lijstje bleef hij wel staan. We gaan nog een keer naar Doe Maar en Hetzelfde Meisje.

het eind van een zomerrit van jaren terug. Richerera, No Tango, Dinero. En daarvoor hadden we de jongen van Doemar uit het jaar 2000. En hetzelfde meisje. Leuke plaat, nog steeds. En dit is Pussycat. Wet Day in September.

0: Last Friday Night. Het weekend komt er weer aan. Dan krijg je in de gaten met Katy Perry. Ja, daarvoor hadden we Pussycat met One Day in september hier bij Radio Horizon.
1: Op kantoor, aan de band of op de bouw. Horizon Network staat.

0: Late in the Evening door Paul Simon. 3:30 over 11:30. En daarvoor hadden we uit 1969 Keith West, een excerpt van de Teenage Opera. Mooi, hè? Grocer Jack. Ja, van Grocer Jack gaan we naar Hans van Groezen voor de agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: Vanavond wordt de foyer van het Polonaise weer omgetoverd tot een muziekcafé voor het optreden van De Binnenband. Een zevenkoppige coverband uit de regio Hezen die garant staat voor een avond vol live muziek. Met een repertoire van Americana, Bluegrass, Blue and Country, sfeervolle Amerikaanse rock en klassiekers van de Rolling Stones en Ray Charles tot Mumford & Sons en Douwe Bob. Vanavond in het perron De Binnenband. Het optreden begint om 8:30 en de toegang is gratis. Onder het motto World Cleanup Day ruimen mensen over de hele wereld zwerfafval op. Ook de gemeente Kranendonk doet hierin mee. Help jij mee om de straten en buurten schoon te maken? Iedereen is welkom. Je kan alleen meedoen of samen met anderen. Bijvoorbeeld met je gezin, vrienden, klas, sportteam, vereniging of bedrijf. De gemeente zorgt voor afvalzakken en afvalhouders, grijpers, veiligheidshesjes en handschoenen en het ophalen van de volle afvalzakken. Zo kan je veilig en gemakkelijk aan de slag. Aanmelden kan online en meer info kan je krijgen door een mailtje te sturen naar teamschoon@debris.eu. World Cleanup Day in het weekend van 19 en 20 september. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelenschaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers praktische informatie over zelfstandig reizen met openbaar vervoer en zo wordt uitgelegd hoe de OV-chipkaart en OVP werken, hoe je met bus of trein reist en wat de mogelijkheden zijn voor betalen, tarieven en kortingen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe ANWB-automaatje werkt. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. Daarmee kan je zelf ervaren hoe het is om met een buurtbus of gewone bus te reizen. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. En zo'n informatiebijeenkomst is er onder andere op maandag 14 september van 10 tot 12 in Dorpshuis Den Teut in Borkelenschaft. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht. En dat kan via de website van Bibliotheek De Kempen. En tot zover weer deze vrijdagse editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Info.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit,

partje, hè? Dat gitaartje. Oh, wat mooi. De Motown Sound. Diana Ross en de Supremes natuurlijk. Daar maakt het ook deel van uit. Groot hit. You Keep Me Hanging On. Wij bedanken Hans van Groezen wederom ook voor de vrijdagse editie van de Agenda Berichten. We gaan op weg richting weekend. Het is bijna 10:50 met Denise Williams.

Let's Stick Together, Brian Ferry. De jongeman kennen we ook nog van Roxy Music, lang geleden. Roxy, Love is a Drug, hè? Was ook zo'n hit, ja. Ik ga alvast afscheid van je nemen. We gaan richting commercials en de nieuws van 12 uur. Muzikaal nog fijn twee plaatjes voor je. Donna Summer, deze. En dan nog Alcazar. En dan wens ik je alvast een heel fijn weekend toe. Geniet ervan. Zodanig veel plezier bij de smaak van smaak. En wat mij betreft, tot maandag. Dag.

of the group.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
6: DAB+
7: en overal online.
6: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof 10 kilometer met een kwartier vertraging. A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. Langzaam rijden over 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A76 van Aken naar Geleen. Tussen Heerlen Noord en Geleen 9 kilometer stilstaand verkeer. Daar is de vertraging 3 kwartier. De oorzaak is een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Radio Horizon.
6: Peter Zwaak.
10: En het is vrijdag 11 september 2026. Voor velen de laatste werkdag van deze werkweek. En ik heet je van harte welkom bij De Smaak van Zwaak.

Dr. Buzzard's original Savannah Band. Band actief in de jaren 70 als voorloper van de latere Kid Creole en The Coconuts. Saint-Gé-la-Femme hoorde je. 6 over 12 is het inmiddels.

2002, Enrique Iglesias, Escape, een nummer wat de derde plaats in de Nederlandse top 40 bereikte. We kijken even naar het weer voor vanmiddag, dan trekken er weer enkele buien over het land. Maar tussendoor schijnt ook de zon. En de wind die draait van zuid naar noordwest en is meest matig van kracht. En het wordt 18 tot 20 graden.

Anna Grace, een Belgisch danceproject wat in 2008 ontstond. Het bestond uit zangeres Annemie Koenen en producer Peter Lutz. En daarvoor kon je luisteren naar Marshmallow en Another Drink. Mocht je momenteel aan het lunchen zijn, eet smakelijk en geniet van de muziek die wij vandaag weer voor jou hebben uitgezocht. Zoals deze uit 1978, Gary Rafferty en City to

Alex Warren en Eternity. In het weekend van 19 en 20 september aanstaande, dan ruimen mensen over de hele wereld weer zwerfafval op. En ook de gemeente Kranendonk doet dit jaar daaraan mee. Je kunt alleen meedoen, maar uiteraard ook samen met anderen. Bijvoorbeeld met je gezin, vrienden, klas, een sportteam, vereniging of bedrijf. De gemeente die zorgt voor afvalzakken en afvalhouders. En dat niet alleen, maar ook voor grijpers, veiligheidshesjes en handschoenen. En bovendien halen ze de volle afvalzakken op. Meer informatie kun je krijgen door het sturen van een e-mail naar Team Schoon, aan elkaar geschreven, teamschoon@debries.eu.

jaren 70 maakte ze samen met Henny Huisman deel uit van de Nederlandse band Lucifer. En na het uiteenvallen van deze band ging zij verder op de solo-tour. En dat resulteerde in een aantal hits waar dit er eentje van was. 1983, Go On Back To Barbados, hoorde Margriet Eshuis, die eind 2022 op 70-jarige leeftijd overleed.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heeselende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

Juan Esteban Aristizabal Vázquez, artiestennaam Juanes. Hij werd geboren in Colombia op 9 augustus 1972. En zijn muzikale doorbraak beleefde hij in 2003 met dit Adios Lepido, wat overigens een bescheiden hitje werd. Zijn grootste succes had hij 3 jaar later met La Camisa Negra. Het is 11 minuten voor 1, dit is nog steeds Horizon met muziek van First Aid Kit.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning? En budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren en deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 80 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat 11 kilometer file met een half uur op onthoud. Vertraging door grenscontroles allereerst op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg doe je er 20 minuten langer over. En dan nog een ongeluk op de A76, de andere kant op, richting Geleen. Tussen Heerlen Noord en Geleen staat 5 kilometer file met een half uur op onthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Peter Swaak.
7: Je kon luisteren naar het nieuws van 1 uur. En dankzij de medewerkers van de NOS zijn we weer op de hoogte van alles wat er op deze wereld gebeurt. Dit is Horizon met tot 2 uur, de smaak van Zwaak.

Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. En het is vandaag 11 september. En het is vandaag exact 25 jaar geleden dat 19 terroristen 4 Amerikaanse passagiersvliegtuigen kaapten. En 2 daarvan boorden zich in de Twin Towers in New York. En waarbij de beide reusachtige torens even later instorten met vele doden tot gevolg. We gaan hier op Horizon naar 1978. Wekenlang stond er toen op nummer 1 in de Nederlandse hitparades. Dit is 10cc en Red Rock Holiday.

veel gezongen door deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. The Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles. Vanavond op RTL 7 om 21:55. De film Next uit 2007. Nicolas Cage speelt daarin de rol van Chris Johnson, die iets kan dat niemand hem nadoet. Hij weet namelijk wat er in de komende 2 minuten met hem gaat gebeuren. En natuurlijk komt deze gave hem heel erg goed uit met een baantje als illusionist in een stoffige tent in Las Vegas. Next, vanavond op RTL 7, 21:55.

Ik was die man die altijd graag alleen was en niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'aimais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen.

0: But you're just a boy.
1: Ze vraagt zich af hoe het zou zijn geweest als zij een jongen was geweest. Beyoncé, If I Were a Boy uit 2008 brengt de tijd hier op Horizon op 1 minuut voor 1:30. En dat betekent dat we op weg gaan naar de regioagenda. En dat doen we met Topic en Baggy G.

0: Zondag organiseert Sterk Schoot een gezellige garageverkoop. Een garageverkoop is natuurlijk meer dan alleen spullen verkopen. Het is ook een mooie gelegenheid om eens door het dorp heen te wandelen, bekenden tegen te komen en tegelijkertijd te ontdekken wat er bij buurtgenoten allemaal te vinden is. Van speelgoed en kleding tot boeken, huishoudelijke spullen en andere tweedehands vondsten. Iedere deelnemer bepaalt zelf wat er wordt aangeboden. Alle adressen die meedoen zijn gemarkeerd met een ballon. Er is ook een plattegrond gemaakt en op sociale media is een lijst te vinden met deelnemende adressen. De garageverkoop in Budelschoot, zondag van 10 tot 5. Tijdens het Corso en Cultuurfestival krijgen artiesten en creatieve makers uit Valkenswaard de ruimte om hun werk te laten zien en bezoekers uit te nodigen stil te staan bij verschillende perspectieven. De expositie Kijkers draait om de vraag hoe mensen naar de wereld kijken en hoe ze dat vertalen naar kunst. De tentoonstelling is georganiseerd door de stichting Vaart en vindt plaats op zaterdag 19 september van 11 tot 5 uur. De bibliotheek van Valkenswaard is tijdens de expositie de hele dag geopend. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Nu de kermis in Budel klaar is, zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het dorpshart weer gestart. Dat betekent dat verschillende wegen in het gebied afgesloten zullen worden voor alle autoverkeer. Vanwege de kabelwerkzaamheden wordt begonnen met het openbreken van de wegen. Daardoor zal de bereikbaarheid van de woningen en opritten tijdens de werkzaamheden verschillen. Dat hangt af van de plek waar op dat moment wordt gewerkt. Bewoners wordt daarom gevraagd de voortgang van de werkzaamheden goed in de gaten te houden. Kabelwerkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren en zodra ze daarmee klaar zijn, wordt er direct verder gegaan met de herinrichting van het gebied. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de deken van Baarstraat ter hoogte van het Kapucijnerplein tot aan de kruising met de burgemeester van Houtstraat. Ook een deel van de Treurenbergstraat wordt hierin meegenomen. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

2024, Martin Garrix en de Amerikaanse zanger Jax Told You So. 7:30. Dit is RTV Horizon. En als je wat meer te weten wilt komen over ons, dan kun je uiteraard altijd eens kijken op onze website rtvhorizon.nl. En behalve informatie over ons, vind je daar ook het laatste nieuws uit onze regio.

Jan Smit. En als de morgen is gekomen en wil jij Jan Smit op jouw verjaardagsfeestje hebben, dan moet je wel flink je buidel lopen trekken. Want afgelopen woensdag werd bekend dat hij maar liefst 19.000 euro vraagt voor een optreden van een half uur.

nummer dat werd geschreven voor de soundtrack van de film Saturday Night Fever. De Bee Gees en Staying Alive, een nummer wat in 1978 drie weken achter elkaar op nummer 1 stond in de Nederlandse top 40. Ik wens u een goed weekend. You call

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495-494-434.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning? En budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken en laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en wat buien. Het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lekker toch? Eerste klas en je betaalt er geen eurotje meer voor. Zo gaat dat hier bij Radio Horizon. Hadden wij First Class en you're the Beach Baby. Vrijdag 11 september. Welkom bij dit nieuwe tussenuur. We nemen je mee tot 3 uur deze middag. En het kan u niet ontgaan zijn. 25 jaar na de terroristische aanslagen op het World Trade Center in New York en het Pentagon worden vandaag de bijna 3000 dodelijke slachtoffers herdacht. Een emotioneel nummer over een echtgenoot die omkwam in een van de vliegtuigen die het World Trade Center binnenvloog. Dit is Melissa Etheridge en Tuesday Morning.

David Guetta en Sia. Bedanken wij nog Peter Swaak voor zijn bijdrage voor deze vrijdag. Het programma De Smaak van Swaak. Peter, vanaf deze plek. Alvast een heel goed weekend. Geniet ervan. En volgende week dan spreken we elkaar uiteraard weer. Hadden wij dus Melissa Etheridge met Tuesday Morning. Een emotioneel nummer over een echtgenote die omkwam in een van de vliegtuigen die in het World Trade Center binnenvloog. Er zijn heel veel liedjes gemaakt die iets met 9/11 hebben. Well,

Tina Turner en de Private Dancer. 13 september van 10 tot 5 uur vindt er een garageverkoop plaats in Budelschoot. Benieuwd waar je allemaal kunt snuffelen en leuke koopjes kunt vinden. Een plattegrond met alle deelnemende adressen vind je op de socials van Dorpsplatform Sterk Schoot. De garageverkoop wordt georganiseerd door Dorpsplatform Sterk Schoot. En kom gezellig langs, struin langs en ook door de deelnemende garages. En wie weet ga je naar huis met misschien wel een hele mooie vondst, je weet maar nooit. Dit is Alan Walker.

dat vrouwtje. Van eerder dit jaar. En iedereen die gaat vreemd. 3:05 is het geworden. Bergijk en Reuzel de Mierde die maken dit jaar allebei kans om te worden uitgeroepen tot de meest fietsvriendelijke gemeente van Brabant. De twee campinggemeenten behoren tot de genomineerden voor de Brabantse fietswerkgever en fietsgemeente van het jaar 2026. En de winnaar die wordt maandag 21 september bekendgemaakt tijdens de Brainport Bike Summit in het Philips Stadion in Eindhoven. Dit is Nathalie in Bruglia en she

Home is where the heart is. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Oost, west, thuis, best. Die kan er eigenlijk ook nog wel bij. De nieuwe van Sonjeu. De aanleg van een nieuw fietspad tussen de Narcislaan en het Broek in Valkenswaard ligt voorlopig stil. De rechtbank Oost-Brabant schorst de omgevingsvergunning omdat de gemeente volgens de voorzieningenrechter onvoldoende heeft onderzocht welke gevolgen het fietspad heeft voor de cultuurhistorische waarde van een oud zandpad en voor de waterhuishouding. Zo blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant. De zaak wordt op 21 oktober 2026 nog een keertje inhoudelijk behandeld. Dit is de Golden Earring, Going to the Run.

grote hoofd waren dit allemaal producties van Stock, Aitken en Waterman in die tijd. Daar alles wat hij aanraakte veranderde uiteindelijk in goud. En dit was een mooi liedje van Rick Astley. En you're the whenever you need somebody. De nieuwe van Carol G en Bruno Mars. Dit is Still.

Ja, mooi hè? Samen staan zij genoteerd in de hitparade van dit moment. Carol G en Bruno Mars. En je hoorde stil, het is 15 minuten voor 3 geworden. In het weekend van 19 en 20 september ruimen mensen over de hele wereld zwerfafval op. En ook de gemeente Kranendonk doet mee.

Help jij een van deze dagen mee om onze straten en buurten schoon te maken? Iedereen is van harte welkom. Hoe het werkt, ik kan het in het kort even uitleggen. Je kunt alleen meedoen of samen met anderen. Bijvoorbeeld met je gezin, je vrienden, een klas, een sportteam, een vereniging of zelfs als bedrijf. En de gemeente die zorgt uiteraard voor de afvalzakken en de afvalhouders, grijpers, veiligheidssessies ook en handschoenen om veilig te kunnen werken. En natuurlijk ook voor het ophalen van de volle afvalzakken. En zo kun je uiteindelijk veilig en makkelijk aan de slag. 19 en 20 september. Het zwerfafval over de hele wereld wordt er door een heleboel vrijwilligers opgeruimd.

Ik heb een timmerman wel eens ooit horen zeggen: van dik hout zaagde men planken. Dit was van dik hout en op de golven dansen wij hem. Dan nog eens even terug te komen op die timmerlieden. Ik heb ze wel eens bij mij over de vloer gehad. En ze hebben mij wel eens de vraag gesteld waarom er een spijker, voordat hij in het hout wordt geslagen, nat wordt gemaakt. Waarom dat is? Nou ja, geen enkel idee. Omdat het daarna niet meer kan. Wat een flauw grapje eigenlijk, hè? Hey, bedankt voor het luisteren naar dit tussenuur. Maak er nog een hele mooie vrijdag van. En straks om 4 uur dan spreken wij elkaar weer.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Radio Horizon. Hit the beat and take it to the

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
7: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin. Aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is ontzettend druk op de wegen in het zuiden van het land. Er staan veel files die meer dan een kwartier vertraging opleveren. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je 25 minuten oponthoud tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De A27 van Breda naar Gorkum sta je 20 minuten vast. Dat is tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. Van Utrecht naar het zuiden op de A27 heb je ook 20 minuten oponthoud tussen Lexmond en Werkendam. Op de A73 is het heel druk. Vooral van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Daar sta je bijna een half uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

dit Baker Man van Laid Back. Je zou Laid Back natuurlijk ook kunnen kennen, bijvoorbeeld van de Sunshine Reggae. Maar die Sunshine die is vandaag weer te zoeken. Vrijdag 11 september, even na 4 uur geworden. Een bijzonder goede middag en welkom bij deze nieuwe Echt van Echt. We nemen je mee tot 4 uur. En ook in het weekend, ja, het gaat een beetje op en af, geloof ik, hè? Ja, we zitten te wachten op zo'n nazomer, zo'n Indian Summer. Of eerder deze week al verteld, de oude wijvenzomer. Maar voor dit moment een bijzonder goede middag. Leuk dat je luistert. Zijn dit de Far Non Blunts en What's Up?

Ja, een enkeltje naar een zonnige bestemming. Zou niet verkeerd zijn natuurlijk, hè? One-way ticket hadden wij Eruption. Veel mensen die nu een nieuw vast energiecontract nodig hebben, die krijgen te maken met een flink hogere rekening. Dat blijkt uit de energiemonitor van Autoriteit Consument en Markt, het ACM. Afgelopen maand is de prijs voor gas op de wereldmarkt hard gestegen. En dat is ook weer terug te zien in de energierekening. En ook de prijs van stroom loopt daardoor op, omdat die vaak ook met gas wordt opgewekt. De tarieven van vaste contracten voor gas zijn de afgelopen maand met circa 4% gestegen, tot het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Het ACM adviseert om nu ook voor het begin van het stookseizoen te controleren of het lopende contract nog wel passend is voor jou. Ja, dat zijn natuurlijk wel zaken om daar goed over na te denken natuurlijk. Hè? Ja, we zien het om ons heen gebeuren. Het wordt allemaal duurder en maar duurder en maar duurder. In het programma Echt van Echt, waarin wij onderweg zijn naar een nieuw weekend, is dit muziek van Aha en Touch You.

0: Van.
1: Ja, opvallend veel plaatjes die iets met de zon hebben deze middag. Het is puur toeval trouwens. We hebben de zon eigenlijk nauwelijks te zien gekregen vandaag. Morgen wordt het iets beter. Zondag weer wat minder. Afijn, laten we het gewoon van dag tot dag bekijken. Moving to the sun. Ja, Dolly Parton, ze was het vierde kind in een gezin met 12 kinderen. En ze kwam onlangs te overlijden op 25 augustus. Dit is een grote hit van Dolly Parton. Dit is 9 to 5.

Deze vrijdagmiddag, thank God it's Friday. Straks om 6 uur uiteraard weer een nieuwe knooppunt Ledenrijden met Frans van Dam. Verder hebben we nog de vrijdageditie van Horizon Verbreed. En Jordan en Stef zijn er vanavond weer tot 11 uur. En daar gaan we dan ook het weekend mee in. Miley Cyrus dus met End of the World. Verborgen tussen het groen en het industriële erfgoed van Budeldorpplein ligt een plek met een hele bijzondere geschiedenis. Het kantinetheater was ooit onderdeel van een complex dorp dat rond een zinkfabriek werd gebouwd. Van hotel en ontspanningsruimte voor fabrieksarbeiders groeide het uit tot een theater en een bioscoop. Dit weekende wordt het theaterseizoen weer opnieuw geopend.

Ja, Phil Collins heeft er zelf wel eens wat grapjes over gemaakt over deze plaat. Dat het gaat over een gefrustreerde weerman die maar niet het weer goed kan voorspellen. Ja, en niemand minder dan Eric Clapton, die hoorde je op de gitaarpartijen in deze I Wish It Would Rain Down On Me. De videoclip is trouwens geheel in het zwart-wit geschoten. Met een lengte van maar liefst 8 minuten. Ik heb de videoclip laatst nog zitten bekijken. Heel erg mooi. I Wish It Would Rain Down On Me hadden we het eerder over deze middag, dat we heel veel plaatjes met de zon hadden. Nu hebben we te maken met een regenbui die we niet aan zagen komen. Dit is Falco.

0: Daarvoor, we gaan luisteren naar de Horizon Agenda. Was dit een grote hit uit 1985? Falco en Ginny.
1: Horizon Agenda.
2: Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruijs en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg. Het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en dat koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een bloot

0: voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Tot zover dit blokje regio agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

Umberto, Totsi en Gloria. En daarvoor hadden wij dus nog de Horizon Agenda. Doen we straks in het volgende uurtje nog een keertje. En je weet het, alle berichten die daarin voorbij zijn gekomen en die nog gaan komen. Je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website www.rtvhorizon.nl. En bovendien kun je ook gebruik maken van de Horizon Agenda. Het kost je niks, enkel en alleen maar de moeite. Laat het ons weten, doe het via info@rtvhorizon.nl. Hey, tot zometeen na 5 uur is dit nog Take That en Back for Good.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice.

0: Gevestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je vertraging. Richting Utrecht sta je een half uur in de file tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Van Utrecht naar Den Bosch is het oponthoud een kwartier voor Zaltbommel. De A27 van Utrecht naar het zuiden sta je ook 20 minuten vast tussen Lexmond en Werkendam. De A58 is helemaal dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij Roosendaal na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en A16. En het is vanmiddag heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Daar sta je tussen Beuningen en Kuik 50 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

Melanie C. And I turn to you. Vrijdagmiddag, Horizon Radio. Op naar een nieuw weekend, zeiden we net al. En in het programma Fris uit de Veren, daar hebben wij nog behoorlijk wat werk aan de winkel. We zijn er zaterdag en zondag met dat programma. En er zijn nog zo ontzettend veel plekken vrij in de playlist. Dus heeft u nou nog een leuke suggestie voor mij? Laat het mij nog even weten. Ik neem het zo voor je mee.

21 september ruimen mensen over de hele wereld zwerfafval op. En ook de gemeente Kranendonk doet mee. Help jij een van deze dagen mee om onze straten en buurten schoon te maken? Iedereen is natuurlijk van harte welkom. Hoe het werkt in het kort? Je kunt alleen meedoen of samen met anderen. Bijvoorbeeld met je gezin, je vrienden, je klas, je sportteam, vereniging of misschien zelfs wel je bedrijf. En de gemeente die zorgt uiteindelijk voor de afvalzakken en ook de afvalhouders. Grijpers, veiligheidshesjes om veilig te kunnen werken natuurlijk. En handschoenen natuurlijk ook niet te vergeten. En zij zorgen natuurlijk ook voor het ophalen van de volle afvalzakken. Zo kun je veilig en makkelijk aan de slag. Dus 19 en 20 september. Dit is Martin Garrix en U2.

je ziet ze natuurlijk lange tijd niet allemaal aankomen. En deze zag ik zeker niet aankomen, maar wel heel mooi. Jordan Martin Garrix en U2 in het programma Echt van Echt met Fireflies. Dit is Rob.

James Morrison en You Give Me Something. Buurtbus Valkenswaard die krijgt nieuwe bussen. Dat meldt de organisatie op social media. De vier huidige worden vervangen door nieuwe moderne voertuigen. De vervanging van het wagenpark is inmiddels al gestart. En de eerste nieuwe buurtbussen die zijn al op de weg. En in november wordt de vierde en ook de laatste nieuwe bus verwacht. Meer informatie vindt u allemaal op onze website, wat er hier in onze eigen regio allemaal gebeurt. Dit is Bruce Springsteen en Brilliant Disguise.

0: Media is een lijst te vinden met deelnemende adressen. De garageverkoop in Budelschoot, zondag van 10 tot 5. Tijdens het Corso en Cultuurfestival krijgen artiesten en creatieve makers uit Valkenswaard de ruimte om hun werk te laten zien en bezoekers uit te nodigen stil te staan bij verschillende perspectieven. De expositie Kijkers draait om de vraag hoe mensen naar de wereld kijken en hoe ze dat vertalen naar kunst. De tentoonstelling is georganiseerd door de Stichting Vaart en vindt plaats op zaterdag 19 september van 11 tot 5 uur. De bibliotheek van Valkenswaard is tijdens de expositie de hele dag geopend. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Nu de kermis in Budel klaar is, zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het dorpshart weer gestart. Dat betekent dat verschillende wegen in het gebied afgesloten zullen worden voor alle autoverkeer. Vanwege de kabelwerkzaamheden wordt begonnen met het openbreken van de wegen. Daardoor zal de bereikbaarheid van de woningen en opritten tijdens de werkzaamheden verschillen. Dat hangt af van de plek waar op dat moment wordt gewerkt. Bewoners wordt daarom gevraagd de voortgang van de werkzaamheden goed in de gaten te houden. Kabelwerkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren en zodra ze daarmee klaar zijn, wordt er direct verder gegaan met de herinrichting van het gebied. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de deken van Baarstraat ter hoogte van het Kapucijnerplein tot aan de kruising met de burgemeester van Houtstraat. Ook een deel van de Treurenbergstraat wordt hierin meegenomen. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Radio Horizon!
1: Peter van Echt.

Het waren de nieuwe regels die zij opstelde in 2017. Hadden wij Dua Lipa, daarvoor hadden wij nog Dan Hartman en I Can Dream About You. En daar nog voor de allerlaatste Horizon Agenda voor deze werkweek. Hans van Groeze, bedankt daarvoor, een heel goed weekend. En we spreken elkaar aanstaande maandag weer. Dit is Barabas en On The Road Again.

knooppunt Leenderheide. Nou, wij zijn ook onderweg naar een nieuwe knooppunt Leenderheide. En die is dichterbij dan je denkt, was dit buiten. Zometeen dus heel veel plezier met Frans van Dam. Later nog de vrijdageditie van Horizon Verbreed. En later nog Jordan en Stef tot een uurtje of 11 vanavond. Ja, vandaag 25 jaar na de terroristische aanslagen op het World Trade Center in New York en het Pentagon. Vandaag werden de bijna 3000 dodelijke slachtoffers herdacht. We hebben het kunnen zien op de Nederlandse televisie ook. Ik wens u nog een hele goede avond. Maak er een heel goed weekend van. En morgen vroeg om 9 uur zijn wij er met een nieuwe Fris uit de Veren.

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. En Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden de files langzaam maar zeker korter. Het is nog wel druk op veel wegen, zoals op de A2 en de A27. De routes tussen Utrecht en Noord-Brabant in beide richtingen staan daar nog flinke files. Op de A29 heb je ook nog een kwartier vertraging van Bergen op Zoom naar Rotterdam door de nasleep van een ongeluk bij de afrit Numansdorp. 7 kilometer file staat er nog vanaf knooppunt Sabina. Op de A73 is het nog druk van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen de afrit Nijmegen en Kuik is de vertraging een half uur. En op de N69 van Veldhoven naar Neerpelt heb je bij de afrit Bergijk 50 minuten vertraging. Het staat vast vanaf Dommelen. Het heeft te maken met een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
5: Frans van Dam.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar files in het zuiden van het land die flink wat vertraging opleveren, zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel sta je nog 20 minuten vast. Van Den Bosch naar Utrecht heb je nog een kwartiertijdverlies tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. En op de A27 rijdt het ook nog langzaam van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
3: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
2: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
4: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
2: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van der Meijs.

kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
2: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
4: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
2: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Hans van der Meijs.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
3: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
2: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs. In de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wat gaan we vandaag allemaal doen, Dennis?
1: Alles wat de mensen van ons gewend zijn. We beginnen zometeen op het half uur met het weer. Misschien een beetje regionieuws nog vooraf.
0: Yes.
1: Dan richting het einde van de show. De speciale feestdagen, de bekende verjaardagen. Misschien een beetje F1-nieuws.
0: Ook nog.
1: Hitradar.
0: Ook nog.
1: Uiteraard. Heleboel goede muziek.
0: Dat wordt heel mooi. En vanavond hebben we ook twee gasten. Hi.
2: Hallo. Goedenavond.
0: We hebben Lars.
2: Klopt, helemaal.
0: En we hebben Mette.
3: Hallo.
0: Hi. Oké, dus jullie gaan er vandaag voor zorgen dat het nog beter begin is van het weekend, toch?
2: Ja, dat was wel de bedoeling,
0: toch? Jullie gaan ons een beetje helpen. Een beetje journalistieke hoogtepunten met jullie, toch?
2: Ja, nee, precies. Ik heb van alles voorbereid.
0: Ja, ja,
2: maar niks ingestudeerd.
0: Sterk, dat doen jullie goed. Ja, en jullie gaan zelf met de muziek. Want ik krijg best wel vaak de opmerking van... hey, radiomuziek is zo poppy, dat is zo normaal. Dus jullie hebben wat extra kleur meegenomen, toch?
2: Ja, ja, ja. We hebben wel wat liedjes voorbereid voor vanavond.
0: Sterk, dan gaan we daar later op de avond naar luisteren. En ja, daar gaan we een feestje van maken.
2: Dat was...
0: Gaan we doen. Dua Lipa, Don't Start Now.

0: Lost Frequencies, LDA Ambassadors. Back to you, Stef.
1: Ja.
0: Terug naar jou, regio nieuws.
1: Jazeker.
0: Wat heb je voorbereid?
1: Woningbouw in Valkenswaard.
0: Oké.
1: Voor de bouw van sociale en middenhuurwoningen in Valkenswaard komt in totaal bijna 1,7 miljoen euro beschikbaar. Meldt het college aan de gemeenteraad in een update over Beethoven Wonen. Het programma dat de woningbouw in de regio moet versnellen. De subsidie komt grotendeels uit de zogeheten VEX-regeling. Bedoeld om de exploitatie van betaalbare huurwoningen rond te krijgen. Nu ook de tweede tranche voor het project La Sage ten Broekstraat is toegekend, is er in twee rondes geld verleend. Bovendien is het bedrag voor één van de projecten na overleg met de metropoolregio Eindhoven verhoogd, waardoor Valkenswaard vrijwel het maximale uit de regeling haalt. In totaal is ruim 1,26 miljoen euro aan subsidie toegekend. Samen met een eigen bijdrage van de gemeente van ruim 4 ton komt het totaal dus uit op zo'n 1,7 miljoen euro. Dat geld gaat na oplevering en definitieve vaststelling volledig naar de projecten van woningbelang.
0: Oké, heftig. Dus het gaat erover geld.
1: Ja, en huizen.
0: Oké.
1: Dat is eigenlijk, ja, dat is heel hip tegenwoordig.
0: Heel hip.
1: Ja, dat is helemaal in om huizen te bouwen en zo.
2: Het is ook altijd fijn om in te wonen.
1: Ja, dat is wel. Wij gaan ze echt allemaal ook nog wel nodig hebben en zo.
0: Kan soms best handig zijn, dat klopt wel. Oké, eerst Galantis, No Money. Zo.

0: Kygo, One Republic, Chasing Paradise. Zeg, je hebt voor ons het weer, toch?
1: Oh wel.
0: Het weer.
1: Alweer?
0: Het weer. Oh.
2: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
3: Vanavond valt lokaal nog een bui. Komende nacht is het droog. Het klaart op en regionaal komt nevel en mist voor. De temperatuur daalt naar een graad of 11 en er staat weinig wind. Morgen start plaatselijk grijs, maar later schijnt de zon. Het blijft droog en het wordt 22 graden. Zondag komt het weer tot regen en is het minder warm. En ook volgende week verandert er niet veel.
0: Oké, en vind je het echt dat er niet veel verandert? Of?
3: Herfst. Het Herfst. Hoort erbij. Het hoort er allemaal bij.
0: Het hoort erbij, oké. En jij?
3: Ja, dan moet je wel...
0: Is het wel oké?
4: Nee, okay? Ik vind het wel jammer dat de zomer voorbij is. Maar ja. Het is onderhand ook alweer eens tijd dat het een beetje gaat regenen.
0: Ja, dat vind ik een goeie. Oké, maar jullie hebben ook muziek meegenomen. Vertel eens iets over de muziek.
4: Ik heb het nummer Machu Picchu van de Strokes uitgekozen.
0: Okay.
4: Het lijkt mij ooit nog heel vet om een keertje naar Peru te reizen. En daar ligt een berg genaamd Machu Picchu.
0: Ah, okay.
4: En dan zou ik het nummer Machu Picchu graag willen luisteren op de berg.
0: Op
4: Machu
0: de berg.
4: Picchu.
0: Ja. Is dat de droom?
4: Dat zou me wel heel grappig lijken. Het is toch een soort bucketlist dingetje.
0: Oké, dan gaan we even naar het nummer luisteren. En van de Strokes was het toch?
4: Ja, van de Strokes.
0: Oké. Moet zeggen dat ik er nooit van gehoord. Misschien wel slecht, maar...
4: Ja, het is een hele populaire rockband. Het is zeker heel leuk om naar te luisteren.
0: Oké, nou dan gaan we luisteren.

0: Cat's Eye. Gabriella. Volgens mij is dit een beetje bekend geworden door TikTok of zo, toch?
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Ik moet zeggen, ik kijk zelf niet.
2: Ja, of in ieder geval meer bekend.
0: Maar, Stef.
2: Zeg het eens.
0: Regio Nieuws.
2: Is goed. Lokale kunstenaars en creatieve makers krijgen op zaterdag 19 september de ruimte tijdens de kunstexpositie Kijk eens in de bibliotheek Valkenswaard. De tentoonstelling wordt georganiseerd door Stichting Vaart in samenwerking met de bibliotheek en maakt onderdeel uit van het Corso en Cultuurfestival. Tijdens het Corso en Cultuurfestival krijgen artiesten en creatieve makers uit Valkenswaard de ruimte om hun werk te laten zien en bezoekers uit te nodigen stil te staan bij verschillende perspectieven. De bibliotheek Valkenswaard is zaterdag de 19e de hele dag geopend van 11 tot 5. Toegang is gratis en aanmelden hoeft niet.
0: Oké, dus in de bibliotheek?
2: Ja. En dan een kunstexpositie. Ik vind dat wel een mooie samenwerking.
0: Kom je dan vaak in de bibliotheek?
2: Ik zelf eigenlijk niet.
0: Niet?
2: Nee, ben ik heel eerlijk over.
0: Jij?
1: Nee.
0: Ja, hé, wat is dit nou?
2: Wij zijn niet zo'n literaire mensen volgens mij.
0: Dus jullie houden niet van letters of we moeten zien?
2: Nee, ik moet wel zeggen, ik ben niet dyslectisch, maar ik ben ook niet zo van het lezen.
0: Je bent geen fan?
2: Nou, geen fan. Ik kan wel een boek lezen, maar die is gewoon niet voor.
0: Zou je als een fan maken? Lucas en Steve, letters hier horizon.

0: Chesto, Charlie XCX, Hot in Hit, Stef.
1: Ja.
0: Je hebt regio-nieuws.
1: Nee,
0: heb je geen regio-nieuws. Ah, shit.
1: Nee, wat zeg jij nou?
0: Je hebt een speciale feestdagen.
1: Ik moet niet liegen tegen onze luisteraars.
0: Sorry. Oké, vertel eens, welke speciale feestdagen?
1: Het was vandaag de dag van de scheiding en de dag om je bed op te maken. Morgen is de dag van de boerin, de dag van de migraine en de dag van de eerste hulp.
0: Oké, en welke is uit dit lijstje jouw favoriete?
1: Jouw favoriete, dus...

0: Oké, dus Lars, hoe heette dit?
1: Ja, dit was Perfect Circle met de Hallo.
0: Helemaal goed.
1: Ja.
0: Nee, ja. Je hebt wel sterke muziek meegenomen, man. Dat is wel,
1: ja, toch?
0: Ja, dat is wel goed. Oké, Stef, en dan? Regio Nieuws.
2: Jazeker.
0: Heel onverwacht. Oké, daar gaan we.
3: In het weekend van 19 en 20 september ruimen mensen over de hele wereld zwerfafval op. Ook de gemeente Kranendonk doet mee. Help jij een van deze dagen mee om onze straten en buurten schoon te maken? Iedereen is welkom. Je kunt alleen meedoen of samen met anderen. Bijvoorbeeld met je gezin, vrienden, klas, sportteam, vereniging of bedrijf. De gemeente zorgt voor alle benodigdheden. Wil je meedoen? Aanmelden kan via link of e-mail op onze website rtvhorizon.nl.
0: Wow. Geweldig. Ga je meedoen?
3: Ik denk het niet. Wacht. Dat is niet volgend weekend, maar het weekend erop. Het zou wel kunnen. Maar ik denk dat ik wel andere dingen al op de radar heb, zeg maar.
0: Hey. Okay. Ja. Je had nog meer nummers meegenomen. Zullen we meteen gewoon nog eentje doen?
1: Ja, doe er lekker eentje.
0: Oké, vertel eens. Hoe heet deze?
1: Ja, dit is The Warren Bucks met Pain.
0: Oké, en waarom deze?
1: Ja, dit is een van die nummertjes die je gewoon lekker aan kan zetten.
0: Die moet gewoon.
1: Ja, en dan kun je wel een boekje lezen als je toevallig naar de beat moet.
0: Een boekje? En... is die rustig?
1: Ja, fantastisch.
0: Oké. Oh, The War on Drugs. Klinkt wel goed. Gaan we gewoon even luisteren.

0: War on Drugs, Pain was dat. Stefan, hoor je weer allemaal dingen die wij nog nooit gehoord hebben?
1: Nou ja, hele nieuwe cultuur.
0: Wat vind je hier nou van?
1: Ja, ik vind het wel mooi.
0: Ja, vind je het mooi?
1: Ja, zeker.
0: Vind je een goede verandering? Misschien wil je er al vaker komen. bespreken. Wat gaat er nu komen, Mette? Vertel eens.
2: One Way van 21 Pilots gaat zo meteen opkomen.
0: Oeh, oké. En waarom deze?
2: Wat zei je?
0: Ben je een beetje een 21 Pilots fan? Of?
2: Ja, geen grote fan, maar ik ben zeker wel fan geweest van hun oudere nummers.
0: Oké, en vooral van dit nummer dus ook?
2: Zeker.
0: Ik ben heel benieuwd. Stef, jij ook?
1: Yes, natuurlijk.
0: Oké, mooi. We gaan even luisteren. Deze heet?
2: One Way van 21 Pilots.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OWAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
3: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben, dat gun je niemand.
2: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flávio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flávio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ja, tweede uur wordt net iets mooier, nog net iets beter muziek. Maar goed, dat hoor je wel uit vanzelf.

0: Iets na tienen. Tweede uur begint. En we beginnen met Mette, want je hebt regionieuws, toch?
1: Absoluut, absoluut.
0: Vertel eens.
1: Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan terecht bij gratis blijfmobieldagen in Valkenswaard, Borkel, Schaft en Dommelen. De eerste bijeenkomst vond afgelopen maandagochtend plaats in de bibliotheek in Valkenswaard. Tijdens de blijfmobieldagen krijgen deelnemers praktische informatie over zelfstandig reizen met het openbaar vervoer en over ANWB Automaatje. Namens Reizigersoverleg Brabant werd uitleg gegeven over het gebruik van de app 9292, de OV-chipkaart en OVP. Vrijwilligers van de Burenbus gaven uitleg over deze vervoersvorm en kordaat welzijn over het automaatje. Als laatste stond buiten op de markt een bus waar de bezoekers het busvervoer van buiten en binnen konden uitproberen.
0: Zo, oké.
1: Ja, er was een hoop te doen volgens mij.
0: Dat lijkt best professioneel ook. Ja. Dat doe je wel goed. Misschien moet je vaker nieuws lezen.
1: Oh, dat lijkt me heel gezellig.
0: Heb je wel eens vaker gedaan?
1: Ik heb nog nooit eerder het nieuws gelezen, nee. Dus ik hoop dat jullie het allemaal goed vonden klinken.
0: Als duidelijk.
2: Ja, natuurtalent.
0: Oké, jij hebt nog een nummer.
2: Ja, hier is Call It In van de Editors.
0: Oké, als mensen trouwens willen bellen, dan kan gewoon. Je kan een WhatsApp sturen of bellen naar 040-206-3040. 040-206-3040. Dan neemt Mette op en dan zegt ze...
1: Hallo, ik ben Mette.

0: Dire Straits, Sultans of Swing. En inmiddels is Luc ook binnen. Hi. Maar daar komt hij, Ja,
1: ja, hoi. Even
0: hi.
1: Een hoi, hallo.
0: Hoi, hey.
1: Goedenavond.
0: Oh, gezellig. Oké, okay, dus, hoe was jullie week? Ja, dus, je mag beginnen. Hoe was je week?
2: Nou, ronduit fantastisch. Ja?
0: Ja?
2: Nee, ik heb niks te klagen.
0: Wat heb je een beetje gedaan zo?
2: Ja, je school is weer begonnen en we zitten weer lekker in het routinetje.
0: Ja, zit je er al helemaal in?
2: Ja, fantastisch.
0: Oké, okay, oké. Okay. Valt mee dan eigenlijk?
2: Ja, ik heb niks te klagen.
0: Oké. Okay. Verder nog hoogtepunten, iets wat eruit sprong?
2: Ja, dat ik lekker wat nummertjes mag uit gaan kiezen voor vanavond.
0: Dat is wel
2: haal ik
0: al.
2: Ja,
0: je mag dadelijk, hierna mag je weer een nummer uitzoeken.
2: Niet.
0: Ja, alweer.
2: Ongekend.
0: Oké, okay, Luc. Vertel eens, hoe was jouw week? Want je komt vers uit Wageningen, hoe is het?
1: Ja, net vers uit Wageningen, inderdaad. Ja, ik heb een vrij dagje vandaag, dus dat scheelt.
0: Oh.
1: Maar de afgelopen dagen natuurlijk wel naar Delft geweest op en neer reizen.
0: Delft, oké. Okay.
1: Ja, dat is wel een dingetje, maar voor de rest...
0: Heb je ook blauwe tegeltjes te zien?
1: Nee, sowieso. Okay.
0: Ja, nee, niks. Maar veel nog hoogtepunten?
1: Bij de hoogtepunten? Nou ja, natuurlijk altijd de vaste repetitie op de donderdagavond. Met studentenorkest. Ja, dat is altijd wel leuk.
0: Wat hebben jullie geoefend?
1: Heel wat stukken, ook onder andere Lord of the Rings.
0: Oeh.
1: Maar ik kan niet te veel spoileren. Misschien dat er ook nog luisteraars zijn die willen kijken. Dus.
0: Shit, oké. Okay. Ja, zo dacht ik al.
1: Maar dat, ja.
0: Oké, okay, vet. Mette, hoe ging het bij jou?
3: Veel lessen gehad, veel op en neer gereisd. Maar ik heb een hele leuke week gehad.
0: Heb je ook wel eens dat je denkt, ja, dit was het helemaal niet waard?
3: Ja, dat heb ik heel af en toe. Maar, niet tegen mijn ouders zeggen.
0: Ho. Nee, ik had ook vandaag was echt 3 kwartier les. En ik moest een uur heen, een uur terug. Dat ik echt van ja.
3: Ja, dat is niet prettig, nee.
0: Ja, nou goed, het gebeurt wel eens. Verder nog iets spannends?
3: Nog iets spannends? Ja, ik ben een beetje met mijn eigen bedrijf bezig geweest.
0: Oké, okay, oké. Okay. Je hebt wel een kleine hit te pakken, hè?
3: Ja, ik heb een kleine hit te pakken, ja.
0: Vertel eens.
3: Ja, ik had een reeltje gemaakt. Ik vond het heel spannend überhaupt om die op te nemen. En ik had hem gepost en toen had ik in één keer 100.000 weergaven. Dus dat was wel even schrikken, maar het is heel leuk.
0: Lekker bezig.
3: Dankjewel.
0: En ondertussen is hij volgens mij de 140 of zo?
3: Ja, 150.000
0: nu. Oké, okay, vet.
3: Ja.
0: Dus je bent van plan om meer te gaan maken? Of?
3: Ja, zeker. Ik wil er deze zondag weer eentje opnemen. En dan gaan we kijken hoe dat loopt.
0: Oeh, spannend.
3: Zeker.
0: Oké, okay, en dan de man himself. Hoe was je week?
4: Ja, best goed. Eigenlijk.
0: Ja, zo.
4: Ja, jij kondigt het helemaal grandioos aan. Nee, ja, een beetje school. Okay. Ik heb het ritme nog helemaal niet gevonden.
2: Kan gebeuren.
4: Nee, ja, en verder ben ik... vrijwilliger bij mijn sportvereniging. En daar staat op het punt iets groots te gebeuren. Maar dat komt zo meteen even terug in het nieuwsbericht.
0: Oké, okay, dus een cliffhanger.
4: Ja. Daar moeten we zo meteen nog even op verder gaan.
0: Oké, okay, sterk. Komen we daar even terug.
4: En die van jou?
0: Mijn week. Ik zit ook even in mijn agenda te kijken. Want ik weet helemaal
4: niet. Ik moest ook even spieken. Oh, trouwens. Dat zag ik net ook nog toen ik mijn mail opende. Even een reminder. Iedereen, je moet nog lesgeld betalen.
0: Oeh, oké.
2: Okay. Ja, daar gaan we week.
0: Ai, ja, ik had het zo leuk hier.
4: Tuurlijk, maar het hoort er wel bij.
0: Verdomme, Stef.
4: Ik ben het ook vergeten trouwens.
0: Oké, okay, we gaan goed. Nee, ik moet zeggen, eigenlijk heb ik niet heel veel speciaals verder. Ja, dit was wel echt zo'n week waarvan ik dacht... Ja, eigenlijk had ik beter gewoon geen één dag naar school kunnen gaan. Woensdag hadden we dus geen OV. Dat was best wel even, ja, even iets anders. Normaal gesproken ja, heb je eigenlijk geen online lessen, geen video's of zo. Maar nu was alles gewoon succes. Hier is de planning, kijk maar wat je doet. Dat was wel uniek. Ja, zullen we dan gewoon verder gaan met muziek? Of heeft iemand nog een heel spannend weekend?
5: Nee, ik heb wel zin in muziek eigenlijk.
0: Ja, zullen we gewoon doorgaan?
5: Ja, zeker.
0: Oké, okay, vertel eens, hoe heet deze?
5: Ja, dit is Foofpack.
0: Oké, okay,
5: New Guru.
0: Mooi, hoe heet die?
5: Ja, New Guru.
0: New Guru, oh sorry, verstond ik. Ja, oké, okay, we gaan luisteren. Ja.

0: Imagine Dragons Enemy. Stef, we gaan weer een heel speciaal item doen.
1: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Oké. Dus het item is nu de release radar.
1: Oké.
0: Vertel eens aan de mensen, hoe werkt dit?
1: Nou, wij hebben dus wereldwijd met alle artiesten afgesproken dat hun nieuwe muziek publiceren op de vrijdagmiddag, zodat onze redactie daar een selectie uit kan maken, zodat wij in onze show het allerbeste van de nieuwste muziek kunnen laten horen.
0: Ja, goede samenvatting.
1: Dat is goed.
0: Ben je een beetje benieuwd, want meestal lees ik een hele lijst op en dan is het van wauw.
1: Ja, nou ja, het zijn vooral veel namen meestal. Ja, en niet zozeer die ik dan heel erg goed ken of zo.
0: Oké.
1: Maar maak maar eens een beginnetje.
0: Dan... We gaan eens luisteren. Nou, de allereerste is van Wilfred Gené.
1: Oké.
0: Denk je van, oh, die kan tegenwoordig ook zingen, maar dat valt wel mee op zich. Hij heeft in ieder geval wel een nummer uitgebracht, laat ik het zo zeggen.
1: Het valt wel mee in de zin van, hij kan eigenlijk niet zo goed zingen? Of?
0: Nee.
1: Oké.
0: Maar dat is oké.
1: Nou ja, moet kunnen, hè?
0: De rest van onze lijst gaat wat beter af.
1: Oké.
0: Monique Smit, Armin van Buren, Ronnie Flex, Kendrick Lamar, Quavo, Nothing But Thieves, Dermot Kennedy, Ellie Goulding, John Legend. Ook een hele goeie. Dat zijn allemaal mensen die het vandaag helaas niet gehaald hebben. We hebben er nog meer, let op. Kings of Leon, David Guetta, Yellowclaw, Passenger en Elke Klein die je waarschijnlijk kent van Transmission.
1: Ah, oké.
0: Die zijn het allemaal niet geworden.
1: Nou, dan moet het wel echt iets zijn.
0: Maar dat is nu de vraag. Welk nummer heeft ons 17-koppige muziekpanel deze keer uitgekozen?
1: Nou?
0: Rondé.
1: Oh joh.
0: Vandaag is Rondé nieuw uitgebracht.
1: Oké.
0: En hij heet Running Away. En je hoort hem nu vandaag op Horizon. Hij is vandaag uit.

0: Running Away was dat. Ja, sinds vandaag dus, nieuw. Luc, vertel eens, wat vond je ervan?
1: Nou, het moment dat de zangeres inzette, ik herkende het meteen.
0: Ja,
1: dus je had het natuurlijk wel van tevoren aangekondigd. Maar goed, het is wel echt heel typisch van Hyundai.
0: Bekende sound.
1: Is bekende sound, inderdaad, wel echt hun stijl. Sowieso ook de drums zijn ook heel goed gemixt, vind ik. Ja. Echt, die klinken wel lekker clean, ja, lekker
0: klopt,
1: scherp.
0: Klopt.
1: En sowieso met alle gitaren natuurlijk erbij. Dat ze even lekker doorrammen. Dus,
0: niet alleen die vocals zijn super herkenbaar, maar ook de gitaren. Die klinken bijna altijd hetzelfde bij hun. Dat is best wel gek.
1: Ja, echt hè? Ja. Maar ik vond het wel, ik vond het wel een banger.
0: Mooie stijlkeuze.
1: Zeker.
0: Heb jij nog een bepaalde mening erover last? Want jij bent ook best wel bekend met mixen en zo, weet je?
2: Ja, een beetje hobbymatig, hè,
0: Oké. Maar je vond het wel een oké nummer, of?
2: Ja. Weet je, soms even van die nummers dat je denkt, het klinkt oké, ik zou het zelf niet opzetten.
0: Dat vind ik een goede conclusie.
1: Ik ben op de radio luisteren eens in de tijd.
2: Ja, nou, vooruit dan.
0: En daarom ben je dus hier. Geweldig, Maneskin gaan we dan nu doen met I Wanna Be Your

0: Afrojack, Rabel, Dan Vital. Stef, jij hebt de verjaardagen op een lijstje gezet.
1: Jazeker.
0: Oké, nou vertel eens, wie mag er vandaag om een kaarsje
1: laten? Het zijn er maar twee vandaag.
0: Twee?
1: Ja.
0: Oh, dat valt eigenlijk wel tegen.
1: Sorry, de meeste mensen zijn niet zo boeiend voor onze show, zeg maar. Okay. Rapper Ludacris is 45 jaar geworden en DJ Kygo is 35 geworden.
0: Aha, oké. Okay.
1: Dus dat zijn wel twee waar je toch wel goede nummertjes bij kan vinden, denk ik zo.
0: Dat is zeker waar. Van Afrojack hadden we net al... Kygo hadden we net al Chasing Paradise gedraaid. Dus zat te denken nu misschien iets meer in de... toch een beetje verder de EDM-hoek in.
1: Oké. Ja, later op de avond, hè. Dus het moet wel een beetje omhoog.
0: Hoe oud is Kygo geworden?
1: 35,
0: oké. Dan gaan we eens draaien samen met zijn goede vriend Tim. Die helaas er niet meer is, maar ze hebben nog wel muziek samen. Forever Yours hoor je nu. Kygo, Avicii, Sandra Cavazzo.

0: Het is weekend. En je weekend begint op Radio Horizon met Jordan en Stef.
1: Oké, dit is live radio. Dit gaat soms mis. Maar we hebben een nummer voorbereid van Golban. Die komt er daar nog aan. Maar eerst gaan we even een andere klaarzetten.
2: Spijt, ik heb spijt.
1: Oh, daar is hij. Oké, wacht. Dan gaan we vanaf nul draaien. Hier is Golban met Spijt.

0: S10, vrouwtje, ik haat hem voor jou. Stef.
1: Ja, wat ik dit weekend dus ga doen.
0: Ja, dat haat ik niet. Nee,
1: wat?
0: Dat haat ik niet. Dat mag wel.
1: Hè?
0: Dat haat ik niet.
1: Dat haat jij niet?
0: Nee.
1: Nee, dat hoop ik niet. Komend weekend vinden in Weert de wereldkampioenschappen kabelwaterskiën plaats. Bij de IJzeren Man zijn ruim 150 atleten van meer dan 15 landen al wekenlang aan het voorbereiden en trainen. Maar dit weekend zullen er medailles worden uitgedeeld en misschien zelfs wereldrecords worden verbroken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie disciplines. Trekskiën, slalomskiën en verspringen. Bij trekskiën worden punten toegekend aan trucs zoals salto's. Bij slalom wordt met een zo kort mogelijke lijn zo hard mogelijk geslalomd. En bij verspringen, je raadt het misschien al, wordt er zo ver mogelijk gesprongen. Tot wel 75 meter ver. Toegang is gratis aan de Kazernelaan te Weert. Kijk voor alle informatie op de website wc26.entc.nl.
0: Oké, heftig. Dus dat ga je dit weekend doen?
1: Ja, daar ga ik vrijwilliger zijn.
0: Dus
1: mocht je mensen met een geel shirtje zien, ben ik dat misschien gewoon.
0: Oké, nou, daar gaat de cliffhanger.
1: Dat was hem.
0: Dus let op de gele shirtjes.
1: Nou ja, je hoeft er niet per se op te letten, maar
0: jawel.
1: Kans dat ik ertussen sta.
0: Oké, goed. We hebben nog meer unieke muziek. Wil je mezelf aankondigen? Ja, je moet even een microfoon zeggen.
2: Welk nummer wat je was, dit man?
1: Ja.
0: Weet je wat? Doe het wel zelf. Ja. Nee, we hebben nu klaarstaan. Walking on Rivers, OK City Sun.

0: Walking on Rivers dus. Oké, Luc, jij vond ons de verkeersinformatie.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is een tijdje niet geweest, of wel?
1: Ja.
0: Oké, nou, ben benieuwd.
2: Radio Horizon verkeersupdate.
1: Ja, momenteel zijn er geen files in de regio bekend. Dus ja, dat is het eigenlijk vrijwel.
0: Lekker man, oké. Okay.
1: Maar normaal gesproken heb ik ook altijd een extra nieuwsfeitje. Nou, in dit geval zal ik het even lekker kort houden gezien de tijd.
0: Ja.
1: Want in Valkenswaard gaan er dus nieuwe bussen rijden voor de buurtbus. Oeh. Dus dat meldt de organisatie op social media. De 4 huidige worden vervangen door nieuwe, modernere voertuigen. En die komen op een goed moment. Want de huidige bussen hebben gemiddeld al zo'n 700.000 kilometer op de tel staan.
0: Dat is best wel.
1: Ja, dus het werd wel tijd voor vernieuwing, denk ik.
3: Ja, dat is wel fors.
0: Ja. Oké. Dus in plaats van de gebruikelijke Malsmith, hoe heet die gast? Shit, die van Mazel net.
1: Oh, geen idee.
0: Okay, we gaan even voor een ander nummer, want je hebt nog iets meegenomen.
4: Ja, nu weet ik wel wat we gaan draaien, dus dat scheelt op zich ook wel.
0: Vertel eens.
4: Want dit is op zich een best nieuw bandje. En ze hebben recent een eerste album uitgebracht. Ja, en ik vind het gewoon super vet.
0: Hoe heet
4: het? Dit is Pin Up Boys van Westside Cowboy.
0: Oké, de artiest is Westside Cowboy?
4: Ja.
0: Oké.

0: think I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: West Side Cowboys, pinup boys. Oké, okay, maar nu is heel tragisch.
2: Oei.
1: Ja, het is toch echt weer tijd.
2: Is het alweer zo laat?
1: Het is alweer tijd.
2: Tijd vliegt als je het leuk hebt.
1: Bijna 11.
2: Gelukkig zijn we er volgende week gewoon weer van 9 tot 11.
1: Geweldig. Oké, okay, dus wat hebben jullie nog te zeggen?
3: Ja, ontzettend bedankt voor het luisteren weer naar RTV Horizon. Met Stef en Jordan op de vrijdagavond van 9 tot 11.
1: We hebben gewoon een uitproductie, of hoe noemt dat?
2: En gasten. Niet vergeten.
1: Een auto gekregen, wauw. Dat hebben we nog nooit gehad.
2: Dat is wel heftig. Ja, vooral als een eerste keer. Hè.
1: Wat moet ik nu doen?
2: Ja, dat weet ik niet. Snel, zet gewoon automaten.
1: Snel, zet het iets aan. Lars, heb jij nog iets te zeggen voor de mensen?
4: Ja, geniet allemaal van het witte kind.
1: Hele goeie. Hele goeie. Heel sterk. Luc?
5: Ik zou hetzelfde zeggen. En ik schroom ook niet om eens een keer langs weer te gaan om te bezoeken. En natuurlijk de WK.
1: Nou, het mag ons sowieso wel, maar dit weekend vooral. Want dan is het WK. Dat is wel goed. Oké, Stef, heb jij nog iets?
2: Beste mensen, fijn weekend.

van het licht, speed of light, mag het uit? Waarom staat er hier zo'n lange rij? Laat me please op de lijst, VIP, belangrijk. En alle mensen hier zijn met mij. Free iedereen, laat ze vrij, laat ons erbij.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OWAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
3: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben, dat gun je niemand.
2: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leven.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein